0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab helemaal leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft kort na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei met schaal of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt. Later op de dag kan ook wat regen vallen hier en daar. Een beetje zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden daar al vaker zwarte beren gezien, zei hij. De beer wordt binnenkort afgemaakt. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat er aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. Die schepen zouden de straat hebben willen passeren via een route die was aangewezen door de VS. De dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Gisteren is voor de 2e dag op rij op het festival De Zwarte Cross een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht was ingeschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Een dag eerder liep een andere stuntman een hersenschudding op, ook bij de landing. De stunt zou van het weekend nog 2 keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het toch beter is om dat niet te doen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend blijft het bewolkt en daarna kan ook wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Kuwait. In Kuwait waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en meerdere communicatiefaciliteiten. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. De aanvallen waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS daar weer operaties uit op verschillende steden in het land. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen in. In Vlaanderen heeft een kip een uitzonderlijk groot ei gelegd. Het ei weegt 117 gram, bijna twee keer zo zwaar als een gemiddeld kippenei. Volgens deskundigen is het bijzonder en waarschijnlijk klopt er iets niet aan het ei. De kans bestaat dat er bijvoorbeeld nog een ei of een extra eierdooier in zit. De vrouw die het ei vond, vindt het best bijzonder, maar zegt er waarschijnlijk toch een omeletje van te bakken. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Koeweit waren die aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. In Jordanië waren volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks aangevallen. Het waren een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. Ook vannacht voerde de VS operaties uit op verschillende steden in het land. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. Vandaag wordt het Haagse drugslab ontmanteld. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van het land. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze in een blokhut vakantie vierden. De broer van de overleden man zegt tegen lokale media dat ze daar waren om te vissen. De twee hadden volgens hem al vaker zwarte beren gezien in het gebied. De beer wordt binnenkort afgemaakt. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het weer, het is bewolkt bij zo'n 15 graden. Later vanochtend kan ook wat regen vallen hier en daar. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Er zijn geen geschikte andere plaatsen voor het circulair ambachtscentrum, de geplande voorziening voor afvalinname en recycling, dan het omstreden terrein het Noordersluis. Dat concludeerde ambtenaren destijds in een onderzoek dat het college op verzoek van de Raad openbaar heeft gemaakt. Bij het huidige afvalbrengstation aan de Zeeasterweg is te weinig ruimte. Op Oostervaart was een reeks problemen, op termijn ook te krap, met de noodzaak groen op te offeren en onvoldoende mogelijkheden om het vervoer goed te laten verlopen. Een derde optie was Gildenhof. Daar zou voldoende ruimte kunnen worden verwezenlijk, maar de Schroefstraat zou een fles kunnen worden voor het verkeer. Al die bezwaren zouden niet gelden als wordt uitgeweken naar buiten de bestaande stad en dat zou kunnen langs de Larse Dreef tussen Palazzo en bedrijventerrein langs de poort, maar het bezwaar daarvan is de mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Zuiderhagen. En Lelystad in het weekend van 15 en 16 augustus beachvolleybalstad. De reizende eredivisiecompetitie van de Volleybalbond speelt dan rondes op de Agerhof. Het gaat om de Robijn Quickwash Eredivisie Beach. Wasmiddelfabrikant Robijn is de hoofdsponsor. Lelystad wordt eerst opgenomen in het speelschema, is de 8e stad in de cyclus. De week erop is in Den Haag het Nederlands kampioenschap. In de week voorafgaand aan het toernooi staat het plein al breder in het teken van sport, met onder meer mogelijkheden voor bezoekers om mee te doen aan pumptrack, atletiek, zitvolleybal en 3x3 rolstoel basketbal. En daarbij gaat het ook om een landelijke evenementenserie, de Team NL Sport Experience. En we blijven even bij sport in de openbare ruimte, met nieuws voor liefhebbers van skateboarden en andere vormen van urban activiteiten, zoals freerunnen, straathoekbal en streetdance. Terwijl de aannemer een opdracht van de gemeente is begonnen met de bouw van de nieuwe skateboardbaan in het Zilverpark, hebben Flevolandse organisaties van urban sport en cultuur zich verenigd in een samenwerkingsverband, het Flevoland Urban Collectief, het FLUC. Dat gaat onder meer proberen om voor de wintermaanden overdekte accommodaties te vinden. En verder staan acties op het programma om urban meer bekendheid te geven.
0: Meer lokaal nieuws op Radio Lelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vandaag hebben we nog te maken met droog en overwegend zonnig zomerweer in Lelystad. De temperatuur is prima. Het wordt vanmiddag 23 of 24 graden. De wind waait eerst matig vanuit het noorden, draait geleidelijk naar het noordwesten en is vanmiddag duidelijk aanwezig. Vanavond is het vrij helder en wordt het snel fris. De wind neemt net iets voor zonsondergang iets in kracht af. Vannacht toenemende bewolking bij een minimumtemperatuur van 16 graden. In het weekend blijft het droog, maar het is minder fraai, want de zon verdwijnt geregeld achter de bewolking. Het waait ook stevig, vooral zondag, vanuit het noordwesten. Daardoor wordt het niet warmer dan 20 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Amerika en Iran hebben opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Iraanse leger zegt Amerikaanse doelen te hebben aangevallen in Jordanië en Koeweit. In Jordanië werden volgens de Iraanse staatsomroep brandstoftanks onder vuur genomen. In Koeweit waren de aanvallen gericht op een munitiedepot en communicatiefaciliteiten. De VS voerde aanvallen uit op doelen bij Iraanse steden. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000, heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. Voor de tweede dag op rij is op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij in de lucht was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een feesttent brak de stuntman zijn enkel. Donderdag liep een andere stuntman een hersenschudding op toen zijn knie bij de landing tegen zijn hoofd was gekomen. De stunt zou dit weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie van de Zwarte Cross heeft besloten dat het beter is om dat niet nog een keer te doen. In Canada heeft een zwarte beer twee mensen gedood. Het gebeurde in het noorden van de provincie Saskatchewan. Het zou gaan om een gepensioneerd echtpaar van in de 70. Ze werden gevonden in de buurt van een meer waar ze vakantie vierden. De beer in Canada wordt binnenkort afgemaakt. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Krantcafé MJ Zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Krantcafé MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant. In corona, na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt. Van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichter gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het was de 7e dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Andersom zegt de Iraanse marine dat de aanvallen zijn uitgevoerd op 4 schepen die probeerden door de straat van Hormuz te varen. De schepen zouden de straat hebben willen passeren via een aangewezen route door de VS. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3, vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico, in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten 2 mensen gewond. De omwonenden van het drugslab dat gisteren werd gevonden in Den Haag mochten gisteravond laat weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab leeggepompt. Gisteren moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. 2 mensen zijn aangehouden. Het weer, het is bewolkt. Later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust en 25 graden in het binnenland. Morgen wordt het nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: 70-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt. Van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïnse zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. In het noordoosten van Duitsland is de brandweer al dagenlang druk met een natuurbrand. Die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Nationaal Park Müritz. In het gebied ligt nog altijd munitie, zoals antitankmijnen, en daarom moet de brandweer op een kilometer afstand blijven. Ook mogen helikopters niet recht boven het vuur vliegen. De Duitse brandweer heeft zo'n 400 mensen ingezet. Zo'n 100 inwoners van een dorp in de buurt zijn geëvacueerd. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch maar weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3 en die is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Voor zover bekend raakten in Mexico er 2 mensen gewond. De expertisecentra voor post-covid-patiënten blijven een jaar langer open. Zorgminister Hermans zegt dat er nog geld over is en dat ze in ieder geval volgend jaar open kunnen blijven. De centra zijn ingericht om onderzoek te doen naar long-covid en naar andere mogelijke behandelmethodes. Naar schatting hebben zo'n 90.000 Nederlanders te maken met de langdurige gevolgen van een coronabesmetting. Het kabinet vraagt ziekenhuizen en verzekeraars om uit te zoeken hoe de zorg voor post-covid-patiënten en na volgend jaar moet uitzien. Het weer, het is bewolkt, later vanochtend kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag wordt het met een beetje zon zo'n 19 graden aan de kust tot 25 in het binnenland. Morgen nog wat koeler dan vandaag. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Langzamerhand zijn we allebei verstrikt geraakt in een val waar ik nu niet meer uit kan komen. Het lukt me gewoon niet, simpelweg omdat ik te veel van je hou. Maar dat geldt niet voor jou. Jij vertrouwt mij voor geen meter, dus hoe kunnen we dan nog samen verder gaan? Je weet toch dat er geen toekomst voor ons is als we elkaar niet meer kunnen vertrouwen? Het probleem is dat je denkt dat ik de ene na de andere vrouw verslind. Laatst nog, toen een oude vriendin even langskwam om gewoon wat bij te kletsen. En toen zag ik toch weer die achterdochtige blik in je ogen. Alsof je me weer niet vertrouwde. En daar gingen we weer. Je wilde weten waar ik was geweest, wat ik had gedaan en of zij erbij was geweest. Zie je dan niet de tranen in mijn ogen die bewijzen dat ik echt alleen maar van jou hou? Weet je, ik zou er alles voor over hebben om onze liefde te laten blijven bestaan. Maar dat is ook van jou afhankelijk. Kom op, we kunnen toch iets dat goed is niet zomaar kapot laten gaan? Alleen maar omdat we elkaar niet willen vertrouwen. Tja, dat krijg je als je zo'n achterdochtige geest hebt als jij.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant. In corona, na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katharine Straatman met het NOS-journaal. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos nog brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. En in Duitsland zijn honderden brandweermensen nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag al begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet echt dichtbij komen. De brand woedt in Nationaal Park Müritz en dat is zo'n 100 kilometer ten noorden van Berlijn. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Een zware aardbeving gisteravond in het zuiden van Mexico heeft toch weinig schade aangericht. De beving had een kracht van 7,3. Dat is vergelijkbaar met een van de bevingen van vorige maand in Venezuela. Het epicentrum lag een paar kilometer uit de kust van Mexico in de Stille Oceaan, niet ver van Guatemala. De trillingen werden gevoeld tot in Mexico-stad. Voor zover bekend raakten er 2 mensen gewond. Het weer bewolkt en later vanochtend hier en daar een spatregen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon en de temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarde gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen, blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk meer toe. Ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De enorme brand in een stad in het zuiden van Noorwegen is grotendeels onder controle. Toch moet er volgens de brandweer nog de hele dag geblust worden, omdat er op verschillende plekken in de woonwijk en het omliggende bos brandhaarden zijn. Zo'n 100 huizen zijn in vlammen opgegaan. Ruim 400 mensen moesten worden geëvacueerd. Het is volgens de Noorse krant Aftenposten een van de grootste branden in een bewoond gebied in Noorwegen in meer dan 100 jaar. De Oekraïense politie heeft verwijderde beelden teruggevonden van de aanslag eind juni op een Oekraïense zakenman en zijn gezin in Monaco. De dader had volgens de aanklager opnames gemaakt als bewijs dat de aanslag was uitgevoerd. De zakenman, zijn vrouw en hun zoon raakten zwaar gewond. De vermoedelijke dader, een vrouw van 39, werd enkele dagen later doodgevonden in Oekraïne. Ze handelde vermoedelijk in opdracht van anderen. De Oekraïense zakenman waarop ze het gemunt had staat sinds 2023 onder Oekraïense sancties vanwege zakelijke contacten met Rusland. Honderden brandweermensen zijn in het noordoosten van Duitsland nog altijd bezig met een brand in een nationaal park die maandag begon. Omdat het vroeger een militair oefenterrein was, ligt er nog veel oude munitie. De brandweer kan daarom niet dichtbij komen. Er zijn tijdens de brand al meerdere explosies gehoord. Het weer bewolkt en hier en daar een spat regen. Vanmiddag schijnt nu en dan de zon. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn 10 minuten vertraging bij Barneveld. Een kwartier extra door bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Voor knooppunt Valburg staat 11 kilometer file. 10 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. Als je over de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle rijdt, kom je bij Kampen Noord in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De hele

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichter gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de komende jaarwisseling wil zeker een kwart van de gemeente helemaal geen vuurwerk toestaan, ook niet van clubs en buurtverenigingen. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. Vanaf dit jaar mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Buurtverenigingen en clubs nog wel, als ze daarvoor een vergunning aanvragen. Omdat veel gemeenten het niet zien zitten om dit op korte termijn nog te regelen, staan ze helemaal geen vuurwerk toe. En ook zeggen ze dat ze te weinig personeel hebben om te handhaven. De Amerikaanse president Trump dreigt de importheffingen voor Canada te verhogen vanwege de bosbranden in dat land. De rook van de branden bij Toronto trekt over het noordoosten van de VS. Trump zegt Canada verantwoordelijk te houden voor de vieze vervuilende lucht. In steden als Washington en New York hebben mensen gezondheidsklachten en zijn er activiteiten afgelast. De gevolgen voor de WK-finale morgen bij New York lijken mee te vallen. De premier van de Canadese provincie Ontario, waar de branden woeden, zegt dat de VS beter kan helpen met blussen in plaats van klagen. De Amsterdamse brandweer is op zoek naar de opvarende van een duwboot die is gezonken in de Koenhaven. Volgens AT5 wordt er met een sonarboot, duikteams en een drone naar hem of haar gezocht. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat er een duwboot in de problemen was geraakt in de haven naast de twee Koentunnels. Inmiddels is hij helemaal gezonken. Gevreesd wordt dat de opvarende niet meer in leven is. De brandweer van de Noorse stad Krokstadelva denkt nog de hele dag te moeten blussen in de woonwijk en het omliggende bos waar gisteren brand uitbrak. Het vuur is inmiddels wel grotendeels onder controle. Zeker 100 huizen gingen in vlammen op. Het was een van de grootste branden in stedelijk gebied in Noorwegen in 100 jaar. Het weer, het is bewolkt en lokaal valt wat regen. Vanmiddag breekt af en toe de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon. En het wordt dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. 10 minuten vertraging bij knooppunt Valburg. De A50 vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop. Bij Ravenstein nog eens een kwartier oponthoud. 11 kilometer file daar. En op de A325 vanuit Arnhem naar Duitsland. Of eigenlijk richting Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Want de Vierdaagse feesten zijn begonnen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad. Op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menus die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichter gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A50 vanuit Arnhem naar Oss. 10 minuten vertraging bij knooppunt Valburg. Kwartier vertraging op de A50 een stukje verderop tot aan Ravenstein. Langzaam rijden. En 5 minuten vertraging nog op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Lent. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Den Haag moeten opnieuw tientallen mensen hun huis uit vanwege het drugslab dat gisteren werd gevonden. Volgens de veiligheidsregio gaat het om dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. Mensen kunnen waarschijnlijk vanavond om 10 uur weer terug. Vanmiddag worden alle spullen uit het drugslab gehaald. En daarbij is er een risico dat er gevaarlijke stoffen lekken. De politie heeft inmiddels 4 mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben met het drugslab in Den Haag. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en 51 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne vielen 11 doden en 62 gewonden. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna hij werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gedrukt. De trein reed op dat moment 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op 2 kilometer afstand van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De passagier is opgepakt. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot de 9e eeuw. Tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was. Dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe ook zon bij 18 tot 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein met zo'n 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file. En 301 Barneveld-Almere bij de aansluiting met de N704 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen staat 5 kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein ook 20 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. De M50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek is het op onthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Jens Spaan, de fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, treedt af, meldt het AD, die een brief van Spaan in handen heeft. Deze week ontstond ophef rond Spaan, omdat hij vader was geworden via een draagmoeder en hiervoor met zijn man was uitgeweken naar de VS, omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is. Als minister van Volksgezondheid had Spaan in 2020 zelf een wet tegengehouden die draagmoederschap moest legaliseren. Volgens persbureau DPA heeft bondskanselier Merz zijn partijgenoot Spaan opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter van CDU-CSU. Bij aanvallen van Oekraïne op Rusland zijn 8 doden gevallen en zeker 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden magazijnen van grote winkels en een oliedepot getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. Een beveiliger van een trein in Duitsland is zwaar gewond geraakt toen hij uit een rijdende trein viel. De man had samen met een collega ingegrepen bij de kaartcontrole van een passagier die waarschijnlijk dronken was. Die zou de beveiligers hebben beledigd, waarna er werd gevochten. De beveiliger viel tegen een deur die uit de scharnieren werd gerukt. De trein reed toen 120 km per uur. De man werd uiteindelijk gevonden op ongeveer 2 kilometer van de plek waar de trein was gestopt. Hij ligt in kritieke toestand in een Duits ziekenhuis. De stad Leiden is waarschijnlijk een stuk ouder dan gedacht. Bij opgravingen onder een supermarkt in het centrum zijn palen ontdekt die volgens archeologen de geschiedenis van de stad herschrijven. De palen stammen uit de 7e tot 9e eeuw. En tot nu toe was alleen bebouwing uit het jaar 1000 bekend. Er was wel het vermoeden dat Leiden ouder was en dat is nu bevestigd. De ontdekking werd gedaan bij de bouw van een ondergrondse fietsenstalling. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan iets koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A1 richting Amsterdam die is afgesloten tussen knooppunt Muidenberg en Diemen. Dat komt door een ongeluk. Althans, de hoofdrijbaan is dicht. Je kan er langs via de parallelbaan. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarde gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopend Valburg en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Knoopend Ressen en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel mogen boeren vanaf vandaag geen water meer oppompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om de gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen verbod, maar wel een dringende oproep om niet meer te sproeien. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. Bij Oekraïnse aanvallen in Rusland zijn 8 doden gevallen en 50 mensen gewond geraakt. Met lange afstandsraketten werden 2 magazijnen van grote winkels getroffen. Volgens de Oekraïnse president Zelensky waren de aanvallen gericht op plekken waar onderdelen lagen voor drones en navigatieapparatuur. En vlak voor een voorstelling in het Beatrix Theater in Utrecht is de sprinklerinstallatie afgegaan. Dat gebeurde gisteravond voor de voorstelling van de musical Moulin Rouge. Het podium kwam volledig onder water te staan. De schade was zo groot dat niet alleen de voorstelling van gisteren, maar ook die van vandaag en morgen zijn afgelast. Volgens een woordvoerder heeft het automatische blussysteem langere tijd aangestaan. Hoe dat kon, is nog onbekend. Bezoekers krijgen het geld voor de kaartjes terug. Het weer overwegend bewolkt, maar af en toe breekt de zon door. De temperatuur ligt tussen de 18 en 24 graden. Morgen een mix van wolken en ook zon. Ietsje koeler, maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein en de A325 Arnhem richting Nijmegen. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menu's die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant. In corona, na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichter gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De hulpdiensten vermoeden dat de opvarende van een duwboot die vanmorgen zonk in Amsterdam niet meer in leven is. En daarom is de reddingsoperatie veranderd in een bergingsoperatie. Vanochtend kreeg de brandweer een melding dat een duwboot in de problemen was gekomen in de Koenhaven. Er werd met onder meer met een sonarboot, duikteams en een drone gezocht. Inmiddels is de boot gezonken. Wat er is gebeurd, is nog niet bekend. De fractievoorzitter van de Duitse regeringspartij CDU-CSU, Jens Spahn, treedt af. Deze week kwam hij in opspraak omdat hij vader was geworden via een draagmoeder. Omdat draagmoederschap in Duitsland verboden is, weken hij en zijn man uit naar de VS. En daar ontstond ophef over, omdat hij als minister 6 jaar geleden nog de legalisatie van draagmoederschap in Duitsland tegenhield. Bondskanselier Merz zou zijn partijgenoot na de ophef hebben opgeroepen om af te treden als fractievoorzitter. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijssels Vecht en de Twentekanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat te weinig water in de rivieren. Er zijn ook al maatregelen genomen in onder meer Limburg en Brabant. En op een berg in het zuidwesten van Zwitserland zijn in één klap bijna 100 schapen omgekomen door blikseminslag. De boer had de kudde op een afgesloten terrein bij elkaar gedreven om de schapen te beschermen tegen wolven. 80 schapen overleefden de bliksem, bijna 90 niet. Duitse media schrijven dat de karkassen per helikopter van de berg worden gehaald. En het weer bewolkt met af en toe zon. Het is 18 graden aan zee tot 24 in Limburg. Vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Morgen een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een van de grootste hits van Johnny Hayes Jazz uit 1987. Turn back the clock. Af en toe zou dat wel eens fijn en makkelijk zijn. Dat dat allemaal zou kunnen. Maar in ieder geval, het was toch wel leuk om me weer even terug te horen. Ja, het begin van een nieuwe muziekplein op deze zaterdagmiddag. Het laatste stukje van de middag. Jantien, ook goedemiddag.
1: Ja, ook goedemiddag.
0: Ja, de zomereditie van Muziekplein. Dat houdt in dus voor de komende een week of drie, vier geen uit op zaterdag. Vanwege het, te kleine aanbod eigenlijk. Of er is bijna niks meer. Het is vakantietijd. Dus daar komen we later weer op terug. In ieder geval wel wat extra muziek daarvoor in de plaats. Ja, we hadden toch weer een warm weekje achter de rug inderdaad. En we zitten weer eventjes in een wat koelere periode nu voor de komende week, denk ik, weer zo'n beetje. Dus dat is voor een hoop mensen toch ook weer een beetje een verademing. Dat is wel weer fijn, denk ik, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: nog een buitje regen erbij, dan zijn we
0: weer. Ja, dat is wel heel belangrijk voor de natuur natuurlijk. Had jij nog iets bijzonders trouwens van de afgelopen week? Of?
1: Nou, ja, niet direct. Nee, ja, nou, ik was even in het oosten geweest in de Achterhoek en daar hadden ze het nog droger. Dus we mogen ons wel weer minder zielig vinden.
0: Goed, ja, een nieuwe muziekplein inderdaad met straks het bericht uit de regio. Uiteraard hebben de nieuwe Flevoschuif, die gaan we straks draaien en bekendmaken. De headlines om 17:30 en om 17:30 niet te vergeten. En dan, dan denk ik dat het wel weer rondkomt, denk ik, met een heleboel muziek. Want een beetje muziek op de radio is ook wel lekker natuurlijk. Dus dit en meer tot 18:00, dus blijf vooral luisteren.
2: Tot 18:00, Muziekplein.

0: Jones, Jolie's Lover. Ja, ook fijn. Ook een oud ex-collega schrijver hier bij Radio Lelystad. Goed, dan gaan we eens even kijken of we nog wat nieuws hebben. Want Ter Stegenbouw Vastgoed uit Apeldoorn heeft de twee vervallen gebouwen van Geert Ronnings langs het spoor in Lelystad gekocht. Het is de bedoeling dat op die plek, namelijk in de wijk De Bolter, woningen worden gerealiseerd. En de gemeente is, ja, Ter Stegenbouw hebben nu ook een definitief akkoord bereikt over de aankoop van de gebouwen. Nadat ze in april een intentieovereenkomst sloten. Eerder werd al bekend dat er wordt gekeken naar de bouw van 320 woningen voor jongeren en senioren. Er moeten sociale huurwoningen en andere huur- en koopwoningen komen op die plek. En de gemeente zegt dat het de uitwerking nog niet helemaal definitief is. Daarentegen wil de omgeving betrekken bij de plannen en vraagt belanghebbenden om met ideeën te komen. En daardoor is nog niet te zeggen wanneer de nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Eerder werd uitgegaan van de sloop van de Geert Ronningspanden in 2027. De start van de bouw in 2028 en de oplevering uiteindelijk in 2030. En voor de Stegen is Lelystad overigens geen onbekende in de trein. In deze maand bereikte de bouw van appartementencomplex Spoordok naast het station het hoogste punt. Het complex is het vierde dat dat bedrijf bouwt in samenwerking met de woningbouwstichting Centrale en de provinciehoofdstad. Geen onbekende speler dus.
1: Nee, ik snap het. Bij omwonenden is veel verzet tegen de komst van een afvalcentrum aan de Vaartweg 85 op industrieterrein Noordersluis in Lelystad. We hebben eerder u bericht over dat de bedoeling daar was. Bij dat zogeheten circulair ambachtcentrum van afvalverwerker HVC kunnen Lelystedelingen in de toekomst hun afval kwijt en worden bruikbare spullen zoveel mogelijk gerecycled. Omwonenden en bedrijven in de omgeving voelden zich overvallen. Ze vinden de locatie ongeschikt omdat het centrum volgens hen onder meer leidt tot veel verkeersoverlast en ook een groot deel van de gemeenteraad heeft moeite met de plannen. De gemeente heeft het rapport deze week op de website van de gemeenteraad geplaatst. Die had toenmalig wethouder Jacques Kruis eerder gevraagd om meer duidelijkheid. Uit dat rapport blijkt dat er in 2024 vier andere locaties zijn onderzocht en dat daarvan geen enkele voldeed aan de gestelde voorwaarden. Daarop kwam het college van burgemeester en wethouder uiteindelijk bij Vaartweg 85 op het bedrijfsterrein Noordersluis. Een aantal van die ongeschikte locaties bleken zijn de Zee, Asterweg, Geeldehoft, Oostervaart, enzovoorts. Uiteindelijk kwam de locatie Vaartweg 85 in beeld, waar HVC met instemming van het college van BMW eind december een leegstaand pand ontkocht. Op aandringen van de gemeenteraad wordt nu met name de gevolgen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Noordersluis onderzocht. Een motie van enkele partijen om opnieuw alternatieve locaties te onderzoeken kreeg in juni geen meerderheid. Het nieuwe college zal de komende maanden de uitkomsten van de onderzoeken met de raad delen. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen of het ambachtcentrum op de voorgestelde locatie aan de Vaartweg 85 kan komen.
0: Ah, zo, oké. Okay. Goed, na deze van Young Guns en Phil for Fox gaan wij eens even kijken naar de nieuwe Flevenschijf die de komende week op de zender is. Dit is trouwens ook een hele oude, maar het is een beetje uit de begintijd hoor. Zo'n beetje 2017, 2018.

Het is net of je in de jaren 70 zit als je deze platen hoort. Worden je eindelijk uit 2018 kwam. Junker en Silver Fox. En Midnight in Richmond bracht ons de tijd voor het bekendmaken voor de nieuwe Flevoschijf hier bij Radio Leestad. Een plaat waar je de komende week regelmatig naar kunt luisteren. Het gaat in dit geval om Laura Heijgen. En als ik jou niet krijg, dat is de.

0: is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: De hele dag dichtbij. Oh, oh, oh, oh. Radio Lelystad.
2: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menus die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant, in corona na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarde gewonden, zijn lichte gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woy.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dat is weer zo'n plaat met een staand eind. Dus, ja. Mike and the Mechanics en Silent Running was dat. Ja, een beetje een samenwerking met diverse grote namen. Zoals onder andere Mike Rutherford. Nee, we hebben nog meer van die twee. We gaan eens even kijken naar wat nieuws uit onze eigen regio. Na jaren van plannen en voorbereiding van de bouw van een nieuwe skatepark in het Zilverpark in Lelystad is uiteindelijk zijn die werkzaamheden begonnen. De oude skatebaan is inmiddels afgebroken en alles loopt als allemaal volgens planning verloopt, dan kunnen de skaters vanaf november gebruik maken van het vernieuwde skatepark daar. Dus de start van de werkzaamheden valt opvallend genoeg samen met het begin van de zomervakantie. Juist in de vakantie maken veel jongeren gebruik van de skatebaan. En die komen dus nu even zonder te zitten. Dus het is goed gepland, om het zo maar te zeggen. Tijdens de raadsvergadering op 30 juli ligt de toenmalige wethouder Sjaak Kruis dat bewust is gekozen om nog voor de zomervakantie met die werkzaamheden te beginnen. Uit het overleg met de skaters kwam nadrukkelijk de wens naar voren om zo snel mogelijk een nieuwe skateplek te realiseren, zegt hij. Als de werkzaamheden pas na de zomer waren gestart, zou een groot deel van de bouw van in de winter gaan plaatsvinden. Dat zou de aanleg daarvan vertragen, staat

0: mooi dat ze dat allemaal weer krijgen. Dus skaters waren het nu met nauw betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe baan. Dus ja, men komt nu dus in actie. Dus ik ben benieuwd.
1: Ja. De kosten voor Koningsdag 2027 in Lelystad met een bezoek van de koninklijke familie moet beperkt blijven tot 3 miljoen euro. Dat zegt de gemeente Lelystad. Dokkum en Doetinchem gaven dit bedrag ook uit bij Koningsdagvieringen in die gemeente de afgelopen jaren. Lelystad kreeg vorige week te horen dat koning Willem-Alexander op 27 april volgend jaar zijn verjaardag in deze plaats wil vieren. De provinciehoofdstad had eerder samen met de provincie interesse in de viering getoond via een brief. Om een evenement te houden dat bij de grootte van Lelystad past, schat de gemeente de totale begroting op zo'n 3 miljoen euro. Het college van BMW komt dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad. Om zowel Lelystad als Flevoland hun interesse hebben getoond, overweegt de provincie ook de portemonnee te trekken. Daarnaast moet ondersteuning volgen in de organisatie. Hoe de viering in Lelystad er precies uit komt te zien, moet in de loop van september duidelijk worden. Wat al wel bekend is, is dat er een samenwerking komt met het bedrijfsleven. Provinciehoofdstad heeft na de onthulling over Koningsdag 2027 een mailadres geopend voor ideeën. De koning wordt volgend jaar 60 jaar. Lelystad viert dan dat de stad uitgezonderd van het voormalige werkeiland 60 jaar bewoond is. Hoe dat getal terugkeert bij de viering wordt ook in september duidelijk. Rond die tijd moet ook bekend zijn wie de projectleider wordt. De organisatie in Dokkum, de Friese stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd, zorgt voor een overdracht. Vorige week maandag werd duidelijk dat de koning en zijn familie op 27 april volgend jaar naar Lelystad komen. Het is de vijfde gemeente in Flevoland die op de verjaardag van de vorst wordt aangedaan. Eerder vierde koningin Beatrix op haar verjaardag in Almere en Zeewolde in 2006 en in Noordoostpolderijn op Urk 1994. Dus eigenlijk is het pas de derde keer. We zijn wel een beetje onderbezocht, wat dat betreft.
0: Ja, maar ik heb eens voor. Het budget is wordt hetzelfde bedrag voor de voorgaande twee jaren. Maar ja, kan dat al uit? Ik bedoel, ze hebben inflatie. Heb je er nog wel wat voor?
1: We gaan het zien. Ja, ik hoop stiekem benieuwd dat er ook een paar dingetjes zijn die we permanent wat van hebben.
0: We gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. Ja, jaartjes terug in de tijd met deze hit van Gino Vannelli. Het gaat over Wild Horses hier in Muziekplein.

0: Lannebeard. En ja, de jaren 90 hadden ze een paar leuke hitten, waarvan dit volgens mij een van de allergrootste was. I've been thinking about you. We struikelen er bijna over natuurlijk. Ja, dat we net over die skatebaan. Ik ben wel door mijn bericht heen, maar goed, dat op zich...
1: Oh.
0: Ja, dat maakt niet uit. Maar,
1: dat kan niet kloppen.
0: Nee, maar goed, ik denk dat jij nog iets hebt, denk ik zo.
1: Ja, ik heb nog iets.
0: Helemaal goed.
1: Ja, jij ook wel, maar dan zal ik even zorgen dat dat bij jou op de computer komt staan. Want dat is natuurlijk...
0: Juist.
1: Maar goed, een 35-jarige vrouw in Lelystad is dinsdag aangehouden voor een poging tot oplichting van een 74-jarige vrouw in Dronten. Ik vind op zich dit wel een... Ja, het is een negatief bericht natuurlijk, maar ook wel positief dat mensen toch nog snappen dat ze af en toe moeten ingrijpen. Dat meldde de politie woensdag. De verdachte deed zich voor als politieagent in Burger. De 74-jarige vrouw kreeg dinsdagmiddag een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van haar bank. De beller beweerde dat criminelen het op haar geld had gemunt. Hij vroeg haar om een groot bedrag over te maken van haar spaarrekening naar haar betaalrekening en waardevolle spullen klaar te leggen. Vervolgens stond een agent zou een agent in Burger de spullen komen ophalen. Toen de oplichter zei dat ze de politie niet mocht bellen, kreeg de vrouw argwaan. Ze liep naar haar buurvrouw die direct de politie waarschuwde. Agenten kwamen in een onopvallende auto naar de woning en zagen buiten een vrouw die zich verdacht gedroeg. Het bleek de 35-jarige verdachte uit Lelystad te zijn die de spullen zou komen halen. Ze werd direct aangehouden. De politie onderzoekt of er meer personen bij de oplichtingspoging zijn betrokken. De politie benadrukt dat echte agenten nooit aan de deur komen voor geld, sieraden of bankpassen.
0: Nee, komen alleen maar nep-agenten aan de deur.
1: Precies. Ja,
0: ja, ik heb er trouwens wel weer. Ik moest hem even verversen. Dus vandaar eigenlijk.
1: Kijk, mooi. Nou,
0: maar goed,
1: een goed gevoel.
0: Ja, precies. Nou, de Fietsersbond en de Nederlandse Tour Fietsunie, oftewel de NTFU, zijn een handtekeningactie begonnen in hun ogen broodnodig onderhoud aan de Flevolandse fietspaden onder de aandacht te brengen. Dus het schijnt niet zo best te zijn met de kwaliteit van die dingen. 3 jaar geleden schreven natuurorganisaties al zo'n geheten brandbrief naar de provincie. 40 miljoen euro is er namelijk nodig voor het onderhoud van de fietspaden op hun terreinen. De brief heeft volgens beide organisaties weinig bereik en komt dus, komen dus fietsers in actie, dus in dit geval. Het gaat om fietspaden van Staatsbosbeheer, Flevolandschap, natuurmonumenten. En bij elkaar hebben de natuurorganisaties zo'n 70 kilometer aan fietspaden die slecht zijn en dringend onderhoud nodig hebben. Dus dat schreven ze in 2023 al in een zogeheten brandbrief. En de Fietsersbond en de NTVU gaan nu de inwoners van Flevoland vragen om in actie te komen en een petitie te tekenen daarvoor. De gemeente en de provincie zeiden dan eerder al dat het onderhouden van fietspaden op de terreinen van natuurorganisaties niet als hun taak zien. Kijk, we gaan het balletje weer afschrijven, zie ik alweer. De Fietsersbond en de NTFU hopen dat ze na de overhandiging van de petitie anders over gaan denken. Punt. Nou ja, dat is. Ik ben benieuwd of dat. Of dat lange vechterijen wordt of niet. Maar we gaan het vanzelf merken, denk ik. Dus, maar goed, wel in ieder geval onder de aandacht even gebracht dat de algehele staat in onderhoud van die fietspaden dus niet al te best is. Dat is in ieder geval duidelijk tussen.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5:00. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Merwedebrug in de A27 is vanaf 5:30 gesloten voor vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen er stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. 2 weken na de zware hagelbuien is in Flevoland een speciaal centrum geopend om alle schade te herstellen. De komende maanden worden daar duizenden auto's uitgedeukt. Alleen al in Flevoland raakten volgens schadeherstellers 2.500 voertuigen beschadigd. De totale schade wordt geschat op ongeveer 10 miljoen euro. Het schadecentrum is bedoeld om andere garages in Flevoland te ontlasten. Die kunnen nu gewoon doorgaan met de reguliere werkzaamheden. De Duitse politicus Jens Spahn treedt af als fractievoorzitter van de regeringspartij CDU-CSU. Dat doet hij na de commotie die afgelopen week ontstond over dat hij vader is geworden via een draagmoeder in de VS. In Duitsland is draagmoederschap verboden. Spahn hield zelf als minister de legalisatie daarvan 6 jaar geleden nog tegen. In delen van Overijssel krijgen boeren vanaf vandaag het dringende advies om geen water meer op te pompen uit sloten, kanalen en beken. Het gaat om gebieden rond de Overijsselse Vecht en de Twenterkanalen. Volgens het waterschap is er geen officieel verbod, maar is het bedoeld om strengere maatregelen te voorkomen. De beregeningsstop heeft te maken met de droogte van de afgelopen weken. Er staat weinig water in de rivieren. Soortgelijke maatregelen zijn ook al genomen in Limburg en Brabant. Het weer bewolkt met af en toe zon, lokaal valt een bui en vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Oh ja, She Drives Me Crazy van natuurlijk de Fine Young Cannibals natuurlijk. Dus ja, dat is allemaal een tijdje geleden alweer. Dat ze er een leuke hit mee hadden. Maar goed, zo gaan die dingen alleen maar even. Dus even te kijken hoor. We zijn alweer in het tweede uur begonnen van deze radioshow. Dus het gaat in ieder geval best wel snel. Geen uit op zaterdag, ik had het al gezegd. En nou ja, voor de rest wel berichtjes uit de regio. Dat gaan we dan weer wel doen. Dus even kijken wat we dan nog onder andere hebben. Want ja, een containerschip met aan de voorkant twee rechtopstaande vliegtuigvleugels. Ja, het ziet er een beetje gek uit, maar de vleugels zijn erop gezet om brandstof en dus ook geld te besparen in dit geval. Het gebruik van dit soort stalen windzeilen op grote vrachtschepen is de toekomst. Inmiddels varen er meer dan 100 van deze zeeschepen met een dergelijk systeem de wereld alweer rond. Econowind uit Zeewolde is een van die makers van dit soort vleugels. Zij, ja, door de stijgende brandstofprijzen en de onstabiele situatie in het Midden-Oosten krijgt het Zeewolde-bedrijf steeds meer klanten. In de loods van het bedrijventerrein Trekkersveld wordt inmiddels de vleugels van 16 meter hoog gemaakt. Dus ja, de Flevolandse ontwikkelingsmaatschappij Horizon investeerde enkele jaren al dit project. Giel de Leeuw en van Ecowind vertelt dankzij die bijdrage dat het bedrijf flink kon groeien. De fysieke werkruimte in Zeewolde is een oppervlakte verdubbeld al inmiddels. En ook zijn de vleugels die het bedrijf maakt zijn de afgelopen jaren ook steeds groter geworden. Het principe achter dit metalen hulpzeilen bestaat al jaren. In de jaren 80 van de vorige eeuw ontwikkelde de Franse ontdekkingsreiziger Jacques Cousteau van die serie. Dat weet je nog wel, denk ik. Als ik op de televisie. Wat, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is inderdaad. Een schip met dit soort staande vleugels. En dankzij de ondersteuning van de zeilen verbruikte zijn schip tijdens de expedities veel minder brandstof. En vergeleken met de andere schepen. Dus het bedrijf in Zeewolde borduurt dus op dit principe van Cousteau voort. En heeft dat verder een beetje verder ontwikkeld eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En nou ja, het begint zijn vruchten dus af te werpen. Dus dat is goed nieuws. Dus, ja.
1: Ja, zo is dat. Twee maanden lang geen auto's in de parkeergarage De Waag. Voor onderneemster Debbie Reiniersen van Demi's Chocolaterie in het Stadshart is dat een nachtmerrie. Ambtenaren verzinnen dingen achter hun bureau die niet werken, zegt ze fel. De garage gaat begin volgend jaar dicht omdat er twee appartementencomplexen worden gebouwd. Ook het parkeerterrein bij de sportschool, waar met de blauwe kaart 15 minuten gratis kan worden geparkeerd, wordt onbereikbaar. Dat wordt voor mij een rustige twee maanden, zegt Reiniersen. Het bouwproject is groot. 243 nieuwe biobased woningen verrijzen op de nu lege velden bij de Agora Theater. Deze woningen zijn onderdeel van een groter plan voor een nieuw centrumgebied met een horecaplein, groene pleintjes en plekken om elkaar te ontmoeten. Halverwege juni hield de projectontwikkelaar Heuting Bouwgroep een informatieavond. En zo hoorden de ondernemers wat er zou gaan gebeuren met de parkeergarage. De gemeente die zei tot de verbazing van de ondernemers dat de parkeergarage inderdaad dicht gaat. Die parkeergarage en het gratis parkeren bij de sportschool zijn belangrijk voor allerlei ondernemers. Daar parkeren mensen die even snel eventjes een boodschap of een bakje koffie komen doen. Heuting bevestigt in een brief dat parkeerplaatsen bij Basic Fit verdwijnen. Ze liggen midden in het bouwterrein en worden opgeheven. In september beginnen de werkzaamheden. Begin volgend jaar gaat vervolgens ook de parkeergarage De Waag maximaal 2 maanden dicht. Projectontwikkelaar belooft wel in gesprek te gaan. In aanloop naar de werkzaamheden gaan we in overleg met de ondernemers van de Waagpassage. Samen met de gemeente werken we daarnaast aan een plan voor tijdelijke alternatieve parkeermogelijkheden in de omgeving. Dat het nieuws haar overviel, wijt Reiniersen vooral aan de gemeente. Dan ga je toch eerst met de betrokkenen om tafel, zegt ze verbaasd. Ze wint er geen doekjes in om. Iedere keer neemt de gemeente beslissingen ten koste van het centrum en ze betrekken de gedupeerde partijen daar niet bij. Ik voel me niet zo gewenst. De gemeente Lelystad heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Reiniersen staat nu wel open voor gesprek, want ze heeft zelf al ideeën voor een oplossing klaar liggen. Leg de oprit van de parkeergarage bijvoorbeeld tijdelijk aan de andere kant. Maak daar een opening.
0: Nou, dus het gaat dus eigenlijk om die oprit eigenlijk, als ik het dan zo begrijp. De huidige oprit.
1: Dat stuk, zeg maar, daar komt natuurlijk een heleboel bouwverkeer. En dat kan je niet openhouden als je daar druk aan het bouwen bent.
0: Nee, maar ja, bouwen, het gaat 2 maanden dicht. Dat gebouw, dat zet je niet in 2 maanden neer.
1: Maar kennelijk hebben ze het al weten te beperken tot 2 maanden. Ja. dat er, weet ik veel, heimachines of grote kranen of zo staan. Er zijn meer plekken, hè, waar het soms eventjes... dat je even een tijdje niet langs kan en dan, maar lang niet die hele bouwperiode.
0: En dan heb je nog de supermarkt daar. Als je even een boodschap daar doen, dat wordt ook lastig. Dus,
1: ja, dan moet je naar de zilverparkgarage.
0: Ja, maar goed, staan die... ja, dat wordt lastig, ja. Dus, maar goed, ja, of je moet die winkelwagentjes daar neerzetten. Maar ja, dan moet je 500 meter door het centrum heen gaan lopen met je wagentje. Dat is ook niet zo'n ideaal.
1: Ja, nou ja, ik weet het ook niet.
0: Misschien dat er nog gesproken gaat worden de komende maanden of zo. Misschien dat er nog een betere oplossing komt of zo. Of misschien wordt de soep niet zo heet gegeten als die in eerste instantie wordt opgediend. Kortom, we gaan het allemaal weer merken. Dus, ja.
2: Klok 6 uur, Muziekplein.

0: Ja, good afternoon in Muziekplein. Dus, zo, dan eventjes wat nieuws van mocht je het gemist hebben. Dus, de Stegenbouw Vastgoed uit Apeldoorn heeft twee vervallen gebouwen van Getronics langs de sporen in Lelystad gekocht. En het is de bedoeling dat ze op deze plek in de wijk de Botten woningen worden gerealiseerd. En de gemeente van Terstegen hebben nu een definitief akkoord bereikt over de aankoop van de gebouwen daar. En in april was er een zogeheten intentieovereenkomst gesloten. En eerder werd al bekend dat er wordt gekeken naar de bouw van 320 woningen voor jongeren en senioren. Er moeten sociale huurwoningen en andere huur- en koopwoningen komen, zegt de gemeente. En dat is nog niet helemaal definitief wat dan precies de uitwerking gaat worden. En goed, dat moet eerst even gekeken worden wat de plannen en de vragen en de belangstellingen belanghebbenden met ideeën komen om nog iets te kunnen wijzigen. En daardoor is nog niet te zeggen wanneer de nieuwbouw kan worden gerealiseerd. Eerder werd dus uitgegaan van de sloop van Getronics panden in 2027, startbouw in 2028 en een oplevering in 2030. En voor Terstegen is Lelystad overigens geen onbekend terrein. Deze maand begint namelijk, hebben ze namelijk het hoogste punt van een nieuw appartementencomplex Spoordok naast de spoor langs het station bereikt. Dus het complex is het vierde Terstegen samen met de woningbouwstichting Centrale in de provincie Hoofdstad heeft gerealiseerd. Dus ze timmeren flink aan de weg hier. Dus dat is te merken. Dus.
1: Ja. Het waterschap Zuiderzeeland gaat in Noordoostpolder slotenvaarten en andere watergangen onderhouden met elektrische boten. Het waterschap wil uiteindelijk duurzaam en zo energie-neutraal als mogelijk werken. Voorlopig worden twee elektrische boten gebruikt voor het maaien. Dat gebeurt tot eind dit jaar. De waterplanten worden gemaaid om te zorgen dat er voldoende water wordt afgevoerd en er geen overlast ontstaat. Het gaat nog om een zogenaamde verkenningsfase. De inzichten daarvan worden gebruikt voor volgende stappen om uiteindelijk in de hele provincie elektrische waterplanten te maaien. Sorry, vergissing. En varen met elektrische boten is niet alleen duurzamer, zegt het waterschap. Een ander voordeel is dat elektrische maaiboten heel stil zijn en dat is fijn voor de omgeving, mens en dier.
0: Ja, duurzaam, maar ook duurder. Dus,
1: ja, nee, weet maar
0: goed.
1: Ik niet.
0: Ja, weet je ook niet inderdaad. Maar goed, het is in ieder geval beter voor het milieu. Het is rustiger ook voor de omgeving. En dat zijn toch wel dingen die.
1: Voor degene die erachter
0: precies,
1: werk moet doen, hè?
0: Precies. Niet de hele dag in het lawaai en in de uitlaatgassen zitten, et cetera, et cetera, et cetera. Muziek nu van een dame die helaas niet onder ons is. Ik heb het over Irene Cara uit de film Flashdance, de titelsong.

0: Dit is Radio Lelystad, 90.3 FM.
1: Van 4 tot 6 uur, Muziekplein.

0: naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Lelystad heeft met ingang van 6 augustus een vestiging van de restaurantketen Susje in het pand aan de Bataviahaven, waar tot begin dit jaar Grand Café MJ zat. Susje is gespecialiseerd in menus die zijn samengesteld uit kleine gerechtjes. De keten werkt daarvoor met een vaste formule, maar wel uitgevoerd door franchisehouders. Met Lelystad mee heeft Susje 42 vestigingen. Er wordt overigens op de site nog personeel gevraagd voor diverse functies in Lelystad. Grand Café MJ sloot noodgedwongen, maar dat lag niet aan de locatie of het pand. De start was in de tijd moeizaam, aldus de exploitant. In corona, na een verbouwing die niet volgens plan was verlopen. Dat zou een financieel tekort hebben veroorzaakt dat niet meer weg was te werken. Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag opgepakt bij een mislukte poging een 74-jarige vrouw uit Dronten op te lichten met helpdeskfraude. Die werd zogenaamd gebeld door haar bank met een mededeling dat criminelen achter haar geld aan zaten. Ze moest een groot bedrag van haar spaarrekening naar haar lopende rekening overmaken. Ook moest ze haar waardevolle spullen verzamelen. Iemand van de politie zou die komen ophalen. Dat zou niet in uniform gebeuren om onrust in de buurt te voorkomen. Toen ook werd gezegd dat ze de politie niet moest bellen, kreeg ze argwaan. Ze liet een buurvrouw de politie waarschuwen. Agenten gingen erheen in een onopvallende auto en troffen de verdachte aan. De politie is nog op zoek naar mededaders. Bij twee vechtpartijen in de gevangenis zijn vorige maand 3 mannen gewond geraakt, van wie 2 zo ernstig dat ze naar het ziekenhuis moesten, meldt beheerder dienst justitiële inrichtingen in het maandelijkse incidentenoverzicht. Een van de 2 zwaarder gewonden, zijn lichter gewonde tegenstander en de kennelijke aanstichter van het andere incident zijn disciplinair gestraft.
3: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vanaf vandaag hebben we te maken met een koele zomerfase in Lelystad. Een zomerjasje is nodig. Vandaag wordt het niet warmer dan 19 of 20 graden. Daarbij trekken uitgestrekte wolkenvelden over de stad en is er weinig ruimte voor de zon, maar het blijft wel zo goed als droog. Door een matige noordwestenwind voelt het fris aan. Vanavond en vannacht is het ook overwegend bewolkt. Met een minimumtemperatuur van 14 graden is het koel. Morgen hebben we eerst ook met bewolking te maken. Een paar lichte spatjes zijn mogelijk. In de loop van de ochtend breekt de zon door. In de middag en avond is het best fraai met geregeld zon. Toch is het door een stevige noordelijke wind frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo zometeen 1984. Bette Midler en ja, The Beast of Burden inderdaad. En nou ja, eigenlijk ja, blijft het toch al best wel lang hangen eigenlijk. Als je die hit van toen weer eventjes boven water haalt. Dus het allerlaatste stukje van Muziekplein alweer. Want we zijn er weer bijna doorheen. Geen tijd op zaterdag. Dus we hebben tijd voor een extra plaatje te draaien. Bij wijze van spreken. Gaan we straks nog doen natuurlijk. Maar goed, dan even iets over die skatebaan. Want na jaren plannen van voorbereiding is de bouw van de nieuwe skateplek in het Zilverpark in Leesstad begonnen. De oude skatebaan is inmiddels afgebroken. En als alles volgens planning verloopt, kunnen dan de skaters vanaf november gebruik maken van het nieuwe skatepark. De start van de werkzaamheden valt opvallend genoeg samen met het begin van de zomervakantie. En juist in de vakantie maken veel jongeren gebruik van de skatebaan. Die komen nu eventjes dus helaas zonder te zitten. Maar ja, tijdens de raadsvergadering op 30 juni ligt de toenmalig wethouder Sjaak Kruis toe dat bewust is gekozen om de zogeheten zomervakantie met de werkzaamheden te gaan beginnen. Uit overleg met de skaters kwam uit nadrukkelijk de wens naar voren om zo snel mogelijk een nieuw skatepark te realiseren. Nou ja, goed, bij deze is dat dus geregeld. Dus, maar goed, als dat dan na de zomer zou worden, dan val je dus in de winterperiode. En dan ja, zou dat mogelijk de aanleg kunnen vertragen. Dus, maar goed, in ieder geval is dat in ieder geval het geval. Dus de komst van het nieuwe sportpark is al jaren een wens van de Lelystadse Skatesgemeenschap. Gemeenschap. En skaters waren nu nauw betrokken bij het ontwerp van de nieuwe baan, die er dus nu ook gaat komen. Dus nou, mooi nieuws dus.
1: Ja, zeker. De kosten voor Koningsdag 2027 in Lelystad met een bezoek van de koninklijke familie moet beperkt blijven tot 3 miljoen. Dat zegt de gemeente Lelystad. Dokkum en Doetinchem gaven dit bedrag ook uit bij de Koningsdagvieringen in die gemeente de afgelopen jaren. Lelystad kreeg vorige week te horen dat koning Willem-Alexander op 27 april volgend jaar zijn verjaardag in deze plaats wil vieren. De provinciehoofdstad had eerder, samen met de provincie, interesse in de viering getoond via een brief. Om een evenement te houden dat bij de grootte van Lelystad past, schat de gemeente de totale begroting op zo'n 3 miljoen euro. Het college van BMW komt later dit jaar met een voorstel aan de gemeenteraad. Omdat zowel Lelystad als Flevoland hun interesse hebben getoond, overweegt de provincie ook de portemonnee te trekken. Daarnaast moet ondersteuning volgen in de organisatie. Hoe de viering in Lelystad er precies uit komt te zien, moet in de loop van september duidelijk worden. Wat al wel bekend is, is dat er een samenwerking komt met het bedrijfsleven. De provinciehoofdstad heeft na de onthulling over Koningsdag 2027 een mailadres geopend voor ideeën. De koning komt volgend jaar wordt volgend jaar 60 jaar. Lelystad viert dan dat de stad, uitgezonderd het voormalig werkeiland, 60 jaar bewoond is. Hoe dat getal terugkeert bij de viering wordt ook in september duidelijk. Rond die tijd moet ook bekend zijn wie de projectleider wordt. De organisatie in Dokkum, de Friese stad waar dit jaar Koningsdag werd gevierd, zorgt voor een overdracht. Afgelopen maandag, vorige week maandag, werd duidelijk dat de koning en zijn familie op 27 april volgend jaar naar Lelystad komen. Het is de vijfde gemeente in Flevoland die op de verjaardag van de vorst wordt aangedaan. Eerder vierde koningin Beatrix haar verjaardag in Almere en Zeewolde in 2006 en in Noordoostpolder en op Urk in 1994.
0: God, dat is een tijdje geleden.
1: Ja,
0: oké, oké. Okay.
1: En dat mailadres, nou, dat kun je vast nog wel vinden. Ja, het staat er niet duidelijk bij zo direct.

0: Katie Lang, Constant Craving. Ha, dat was een klein pareltje van alweer jaren terug. Maar goed, dan nog even wat nieuws. Want de Fietsersbond en de Nederlandse Tourfietsunie, oftewel de NTFU, zijn een handtekeningactie begonnen om in een broodnodige onderhoud aan de Flevolandse fietspaden onder de aandacht te brengen. Namelijk, want 3 jaar geleden schreven de natuurorganisatie al een brandbrief naar de provincie. 40 miljoen euro is er namelijk nodig voor het onderhoud van de fietspaden op hun terreinen. Dus dat valt nog wat te doen. De brief geeft volgens beide organisaties weinig bereik en heeft dus komen de fietsbonders nu in actie. Dus het gaat om fietspaden van Staatsbosbeheer, Flevolandschap en Natuurmonumenten. En bij elkaar hebben die de natuurorganisatie zo'n 70 kilometer fietspaden die slecht en dringend zijn onderhoud toe zijn. Dat schreven ze al in 2023. 3 jaar geleden dus al in een zogeheten brandbrief. Nou, de Fietsersbond en de NTFU vragen nu de inwoners van Flevoland om in actie te komen voor om een petitie te tekenen. De gemeente en de provincie zeiden al eerder dat het onderhouden van fietspaden op de terreinen van de natuurorganisaties niet als hun taak zien. De Fietsersbond en de NTFU hopen dat ze daar nu overhandiging van de petitie een beetje anders over zijn gaan denken. Dus we gaan het allemaal meemaken. Dus, maar goed, het moet natuurlijk niet gevaarlijk worden op de fietspaden. Dat is ook niet zo fijn.
1: Een 35-jarige vrouw uit Lelystad is dinsdag aangehouden voor een poging tot oplichting van een 74-jarige vrouw in Dronten. Dat meldt de politie woensdag. De verdachte deed zich voor als politieagent in Burger. De 74-jarige vrouw kreeg dinsdagmiddag een telefoontje van iemand die zich voordeed als medewerker van haar bank. De beller beweerde dat criminelen het op haar geld hadden gemunt. Hij vroeg haar om een groot bedrag over te maken van haar spaarrekening naar haar betaalrekening en waardevolle spullen klaar te leggen. Vervolgens zou een agent in Burger de spullen komen ophalen. Toen de oplichter zei dat ze de politie niet mocht bellen, kreeg de vrouw argwaan. Ze liep naar haar buurvrouw en die direct de politie waarschuwde. Agenten kwamen in een onopvallende auto naar de woning en zagen buiten een vrouw die zich verdacht gedroeg. Het bleek de 35-jarige verdachte uit Lelystad te zijn die de spullen zou komen halen. Ze werd direct aangehouden. De politie onderzoekt of er meer personen bij de oplichtingspoging betrokken waren. De politie benadrukt dat echte agenten nooit aan de deur komen voor geld, sieraden of bankpassen.
0: Nou, ik vind het ook opmerkelijk dat ze dan vragen van wil je geld van je spaarrekening overmaken naar je betaalrekening?
1: Ja, want dan is het veiliger of zo.
0: Ja, precies. Ja, dat is handig om het dan geld op te nemen. Ja, dat is inderdaad.
1: Ja, dan kun je het makkelijker eraf pinnen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat is eigenlijk averechts, want je zou het juist andersom moeten doen. Dus. Ja. Hey, even terug naar

Sommer en Tonight. Dat is weer bijna het einde van deze aflevering van Muziekplein. De zomeredities van 2026, om het zo maar te zeggen. Wij gaan er zo mee stoppen. Maar dat betekent niet dat Radio Lelystad stopt, want we gaan dadelijk lekker verder met muziektherapie met René van der Nijbelen. We wezen er in ieder geval heel veel plezier mee. En wij gaan er onder andere uit met een van de successen van Sting. Ja, Love is in the 7th Wave. Hey, graag tot volgende week.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's en ander verkeer kan wel gewoon over de brug blijven rijden. Ook geldt het verbod niet voor lijnbussen en hulpdiensten om de regio bereikbaar te houden. Rijkswaterstaat doet nog meer onderzoek naar de staat van het staal en de gevolgen voor de veiligheid. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in de delen van de binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie daar last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Er is een vroegtijdig einde gekomen aan de musical Moulin Rouge. Er zouden de komende weken nog 17 voorstellingen gespeeld worden, maar die gaan niet door. Gisteravond ging vlak voor een voorstelling de sprinklerinstallatie af. Daardoor ontstond veel waterschade aan apparatuur en het decor. De schade blijkt onherstelbaar. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer nog, bewolkt met af en toe zon. Lokaal valt ook een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen dan een mix van zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: een klassiekertje voor de branche, zeg maar. Tom Robinson uit 1984. En Listen to the Radio voor het album War Baby, Hope and Glory. Ja, 4 oktober 2014 werd de eerste muziektherapie uitgezonden. En nu was dit het begin van sessie 600. In deze 600e sessie is er natuurlijk popnieuws. Een deun die straks in een uitgebreide verjaardagsbox te horen zal zijn. Nog een paar nummers over radio. Ja, dat zat er hier natuurlijk kwart voor. Daar zijn ze weer, de Fab Four. En een live-uitvoering van een jaren 60 klassieker. En uiteraard meer.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
2: 2026.

mij zo'n beetje de perfecte cover van die klassieker van Amy Winehouse. Lekker Rolling Stones smerig. Dus helemaal zoals het hoort. Terug te vinden natuurlijk op Foreign Tongues. Een gloedje nieuwe langspeler. You know I'm no good. We gaan naar eigen land met muziek van Diesel. Sausalito, Summer Night. Geschreven door gitarist Mark Bone destijds. Die in Sausalito had gewoond. Kortom, hij wist waar hij het over had. Tot het popnieuws.

Donderdag is de tour van Al Jardine en de Pet Sounds Band van start gegaan. Die tournee gaat duren tot begin volgend jaar. Al's zoon Matt neemt de zangpartijen van Brian Wilson voor zijn rekening. Op Riot Fest 2026 staan niet alleen onder andere de Pokes, Morrissey, The Damned en Iggy Pop, maar ook Star Trek's Captain Kirk William Shatner op het podium. De 96-jarige legende treedt dan op in een All-Star Rock Experience. De 45e verjaardag van Phil Collins' Face Value wordt aangegrepen om er een 4-LP-box van uit te brengen. Het album is op halve snelheid geremasterd en verder omvat de box niet eerder uitgebrachte live-opname, demo's en een interview met Phil. Er komt op 18 september ook een Blu-ray-versie met nieuwe mixes in Dolby Atmos en 5.1 stereo. Op 8 oktober verschijnt The Third Eye, The Early Photographs. Een boek met foto's die George Harrison maakte in de periode 1963-1969. Ruim 250 foto's geven een unieke blik achter de schermen, in kleur en zwart-wit, onder meer uit Liverpool, maar ook van de reizen naar onder meer India.

0: Thunder and Lightning van het album Face Value, waarmee Phil Collins de wereld toch eigenlijk wel verraste destijds. En dat was het begin van, zeg maar gerust, het Phil Collins tijdperk in de muziek. Man. 1981, dat is dus 45 jaar geleden inderdaad. Ik zat even te denken, stel nou hè, jij bent geboren op de dag dat Face Value uitkwam. Nee, dat gebeurde natuurlijk. En een aantal jaren later was je er, vroeg bij. Dan werd er een zoon of een dochter geboren en stel nou dat die er ook meteen vlot werk van maakte. Dan zou het kunnen dat jij inmiddels opa of oma bent. 45 jaar, het is best mogelijk. Man, wat een tijd, niet te geloven. Goed, de 600ste muziektherapie. Selector heeft het in On My Radio over steeds dezelfde nummers op de radio. Nou, in alle eerlijkheid, dan ben je niet afgestemd op muziektherapie, denk ik.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.

0: De 600ste muziektherapie met de tweede single van Selector, dus uit 1980, On My Radio. Heb jij de afgelopen tijd nog de beelden gezien van Ringo Starr tijdens de viering van zijn 86ste verjaardag daar in Hollywood? Long, Long Road, zo heet het recente album van hem. Het is niet lang, 33 minuten slechts, maar er staan wel erg leuke nummers op. Dit is Choose Love.
1: I'm Ringo Starr and this is
2: Muziektherapie.

Echt die lekkere Motown sound uit 1966. De titeltrack van het vierde studioalbum van Four Tops, Reach Out, I'll Be There. Dat was voor de laatste keer dat ze samenwerkte met dat legendarische schrijverstrio Holland Dozier Holland. Man, die hebben een waslijst hits op hun naam staan. Echt niet te geloven. Voor critici hoort dit bij het beste uit de eerste 10 jaar Motown Records. Kan ik ze geen ongelijk in geven. Muziektherapie. We gaan weer naar de jaren 80. Een van de bands die toen plotseling boven kwam drijven een behoorlijk aantal hits scoorde was Spandau Ballet. Deze deed het echt al zeer verschillend. Hij kwam met de enige echte op 2. Dat was in Ierland ook het geval. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt hoe die scoorde in Frankrijk, 51 slechts. Gek, hè, die verschillen. Only when you leave.

Even die platen die dus onverklaarbaar wisselend scoren, zo her en der in Europa. Spandau Ballet. And Only When You Leave. Van het laatste album van Muse, The Wow Signal, The Dark Forest.

0: dit album zijn ze weer goed in vorm, vind ik. Muse, The Dark Forest, dus van The Wow Signal. En The Wow Signal is ook wel grappig natuurlijk. Dat was, je weet het waarschijnlijk wel, een sterk en ongebruikelijk radiosignaal dat destijds werd opgepikt door een telescoop, geloof ik, in Canada of zo. Ergens in het najaar van 1977. Het week zo af van alles wat er tot dusver op de wereld was ontvangen uit het heelal, dat ze dachten, van, dit moet het werk van aliens zijn. Een radioboodschap die ze ons hebben gestuurd. Zet de koffie maar klaar, want ze komen eraan. Nou, dat bleek mee te vallen, of tegen, zo je wil. Maar het was in ieder geval inspirerend genoeg om de titel te worden van het nieuwe album van Muse. Je luistert naar Muziektherapie.
1: 1972.
0: Met heel iets anders. En iets erg moois trouwens. Top 40, 16, 5 weekjes genoteerd, maar La Bicifre en Watch Me.

0: Vorige maand is hij 81 geworden, jawel. Hij rust inmiddels al geruime tijd op zijn lauweren. Die mensen hebben blijkbaar altijd lauweren in huis, hè? Of zouden ze die bestellen tegen de tijd dat ze het welletjes vinden? Online of zo. Dan komen ze waarschijnlijk uit China. La Bicifre en een mooie deun van meer dan 50 jaar geleden. Dus watch me.
1: Kwart voor... The Fab Four.
0: Larry Williams schreef het in 1958 en bracht het ook uit. The Beatles covered het. En dat deden ze trouwens ook met zijn Dizzy Miss Lizzy. Bad Boy.

0: Ook met die soort muziek klonken ze gewoon lekker. The Beatles en Bad Boy. 2003, het album Live for Rent verscheen van Dido, dat tweede album. Sand in My Shoes.
1: Muziektherapie.
2: Muzikale therapie.
3: El ilaj bil musika.
4: Therapie musical.

0: Van haar tweede album Life for Rent hoorde je Dido. Laatste wapenfeit van deze dame dateert inmiddels uit 2019. Het album Still on My Mind. De indruk dat ze met pensioen is. Nou ja, groot gelijk eigenlijk. De 600ste aflevering van Muziektherapie. Mijn naam is René van der Nobelen. Heb jij ze alle 600 beluisterd? Is dat zo? Nou, complimenten en dank je wel. We gaan gewoon verder natuurlijk. Volgende week nummertje 601. Tot dan.
1: Muziektherapie, live album track.
2: This first one was from 1965.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vrachtwagens mogen niet meer over de Merwedebrug bij de A27 in Gorinchem rijden. Volgens Rijkswaterstaat kan de veiligheid niet worden gegarandeerd, omdat het staal niet zo sterk is als gedacht. Het verbod is vanmiddag ingegaan. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen nog wel over de brug in de A27. Rijkswaterstaat doet nog verder onderzoek naar de veiligheid van de brug. Het aandeel Nederlandse studenten op conservatoria is de afgelopen 20 jaar fors afgenomen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Nog maar 2 op de 10 studenten die in Nederland worden opgeleid tot uitvoerend muzikus komen ook echt uit Nederland. Volgens de scholen zijn de bezuinigingen de belangrijkste oorzaak van de terugloop. Door een brand bij een afvalverwerker in Amsterdam ruikt het in delen van de Amsterdamse binnenstad naar verbrand plastic. Volgens stadszender AT5 is de brandweer met meerdere wagens uitgerukt en volgens de brandweer komt er veel rook vrij. Wie er last van heeft, kan het beste ramen en deuren sluiten. Bij een andere afvalverwerker in Duiven bij Arnhem woedde vanmiddag ook een grote brand. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij. Volgens Omroep Gelderland is het de 5e brand in 2 maanden tijd bij het bedrijf. Gele truidrager Tadej Pogacar heeft de 14e etappe van de Tour de France gewonnen. Het is zijn 25e ritzege in de Tour tot nu toe en zijn 4e in deze Tour de France. Hij kwam solo over de streep en pakte ruim een halve minuut op zijn directe concurrenten. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigde als 2e... voor de Fransman Sagan Sas en de Deen Vingegaard. Tot slot het weer, bewolkt met af en toe wat zon. Lokaal kan ook een bui vallen. In de nacht koelt het af tot een graad of 14... Morgen is er dan een mix van zon en wolken en wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Daarvan was Nederland niet op de hoogte. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtama Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week luchtaanvallen uit. Vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug in de A27 rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de brugconstructie bij Gorkum niet veilig. Het staal is minder sterk dan gedacht en daardoor kunnen de stalen platen in de boog van de brug gaan vervormen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten kunnen wel gewoon over de brug blijven rijden. Rijkswaterstaat doet meer onderzoek naar de veiligheid van de brug. En de 14e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. Voor hem is het zijn 25e ritzege in de Tour en de 4e in deze editie. Zijn ploeggenoot, de Mexicaan Del Toro, eindigt als tweede voor de Fransman Sagan en de Deen Vingegaard. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen een mix van zon en wolken, dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: NHB Plus, via alle providers en radioledistad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemach, een Oekraïner die zich had laten aansluiten bij pro-Russische separatisten. In een poging om hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn 2 Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt nog vermist, 4 anderen raakten gewond. Volgens persbureau AP zijn het de eerste Amerikaanse doden door Iraans vuur sinds het begin van de oorlog. De aanval zou gisteren hebben plaatsgevonden, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de VS opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft ook voorbij is. In Londen heeft de Schotse atleet Josh Kerr een 27 jaar oud wereldrecord uit de boeken gelopen. Hij verbeterde het record op de Engelse mijl met bijna een halve seconde. De Engelse mijl is een afstand van iets meer dan 1600 meter. Kerr liep die in afstand in 3 minuten, 42 seconden en 66 honderdste. Het weer. Vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan het lokaal nog wat regenen. Vannacht is het helder bij een graad op 14. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist. Vier anderen raakten gewond. De aanval vond gisteren plaats, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert al geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten, waar militaire bases van de VS zijn gevestigd. En Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Het internationale team dat onderzoek deed naar het neerstorten van vlucht MH17... heeft met undercover-operaties geprobeerd iemand te laten getuigen. Er werden meerdere pogingen gedaan, maar allemaal zonder succes. Dat zegt een Oekraïense topspion in gesprek met Nieuwsuur. De getuige was Volodymyr Tsemakh, een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten. In een poging hem te laten getuigen heeft de Oekraïense geheime dienst hem ook nog ontvoerd. Nederland was bij die actie niet betrokken. En de laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer vanavond trekt de bewolking richting het zuiden weg. Wel kan er lokaal nog een bui vallen. Vannacht is het helder bij een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het neerstorten van vlucht MH17... is met meerdere undercover-operaties geprobeerd een getuige te laten verklaren. Dat zegt een Oekraïense topspion tegen Nieuwsuur. De mogelijke getuige is een Oekraïner die zich had aangesloten bij pro-Russische separatisten en in de buurt was van de raketinstallatie waarmee MH17 uit de lucht werd geschoten. Geen van de acties hebben een getuigenis opgeleverd. De Hongaarse president Sujok heeft zijn eigen ontslag getekend. Hij ondertekende een grondwetswijziging van de nieuwe premier Magyar, waardoor hij uit zijn ambt is gezet. Sujok werd nog gekozen onder Viktor Orbán, de vorige premier van Hongarije. Huidig premier Magyar wil de invloed van Orbán terugdringen en drong al langer bij Sujok aan om op te stappen. Iran heeft het akkoord dat vorige maand werd gesloten met de Verenigde Staten opgeschort. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei bekendgemaakt. In een verklaring zegt hij dat de handtekening van de Amerikaanse president Trump wat hem betreft niets waard is. De overeenkomst tussen Iran en de VS moest de weg vrijmaken voor een definitief einde aan de oorlog. President Trump liet eerder al weten dat de deal wat hem betreft voorbij is. Beide landen voerden de afgelopen week nog luchtaanvallen uit. De laatste training van het Spaanse voetbalteam voor de WK-finale van morgen is niet doorgegaan. Het onweerde zo hevig boven het trainingscomplex dat de ploeg niet op het veld is gegaan. Volgens de FIFA is er ook later geen training meer mogelijk. Het Argentijnse team kon nog wel trainen nadat het onweer was overgewaaid. De WK-finale is morgenavond om 9 uur. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. Morgen ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten de afgelopen middag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. De Engelse voetbalclub Chelsea betaalt 137 miljoen euro voor Morgan Rodgers van Aston Villa. Daarmee is de 23-jarige middenvelder, die nu op het WK de troostfinale tegen Frankrijk speelt, de duurste Engelse speler ooit. Het vorige record stond op naam van Elliot Anderson, die deze zomer voor 1 miljoen euro minder van Nottingham Forest naar Manchester City ging. De bedragen zijn nog wel een stuk lager dan de duurste transfer in de voetbalgeschiedenis. In 2017 betaalde Paris Saint-Germain 222 miljoen euro voor de Braziliaan Neymar. Het weer, nog wat bewolking en lokaal een bui. Vannacht klaart het op en koelt het af tot een graad of 14. De komende dag ook in de ochtend lokaal kans op een bui. Verder afwisselend zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Iraanse luchtaanvallen in Jordanië zijn twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een derde militair wordt vermist, vier anderen raakten gewond. De aanval was vrijdag, meldt het Amerikaanse leger. Iran voert geregeld aanvallen uit op landen in de Golfstaten waar militaire bases van de VS zijn gevestigd om Amerikaanse aanvallen te vergelden. De Hongaarse premier Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds de afgelopen avond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen met de brug waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. 1 van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhard, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal derde geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.